0: 96.7.
1: Op salihun, max poder, shkial op salihun. Shpen, cha al runa sabesin, shka ayal aruchit ekrul, rosh narisilit achi chapil, shka un runa shkana, ro ahoy sununkil ut kablish metzev. Op metzev salihun, chokrela hun kapal, max poder, op salihun, sash puchbalat ek chanchenak tohtikip ankyokat.